0: Radio Wave.
1: Buis, zuig, pot, ega. Buis, zuig, pot, ega. Buis, zuig, pot, ega. Buis, zuig, pot, ega.